verdwaal. Elke keer het hy my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is een gedachte. Elke aardse droom van rust.

God my vergewe. Het was my lewe. Op my vel geknees om in te wees in my lewe. Sal God my vergewe.

RSG se matriek hersienreeks is terug op groot aanvraag en hierdie jaar doen ons dinge nog beter. In samenwerking met die skole ondersteuningsentrum bied ons 10 hersienlesse in 10 weke aan. Matrikulante, ons nooi julle almal vriendelik uit om vanaf 4 Augustus by ons aan te sluit. Hou ons sosiale platforms dop vir die skedule en maak seker dat jy Dinsdae tussen 7:30 en 8:00 by Kompas ingeskakel is.

mij, zo herken jij van mij. Soms asem, vloei jij dwars door mij. Soms tijd, zo vlieg alles voorbij.

yonke yonke kuphela ewende siyakhe tonke yonke kuphela sikhala kwa mama kaga chawe singa chenge yonke kuphela sikhala kwa ewende makala chawe yonke yonke kuphela yonke ma ewende singa chawe tonke yonke kuphela I'm a

0: Joy wa platiwi ko kanhwa da chigigi da ke khangunga wa salga a ian fan yiti khoya ige ko koma ngai ha ige a po father salga nsa sing da yang South African local government association da kan chang khona chigigi da ke khangunga wa donly ya hin khoya chigigi kon khan sagiga khisika ehe a oa ka e paninga wa hong khwa hing hi ka ya wa ka e ha wa municipality gani ta nta sinta technical problem kwa ti geta nta adivita nga ke chimura khli tsigde geta khona nta khoya nan munir ta no ka strach ek ding das technical difficulties that's wat gebeur het so I kan maar vorentoe aangaan
1: dankie sekwanda in leisteraars so Ik heb nou gepraat van die Davekruiper municipaliteit in Appington, hè, wat zeker gemaakt heeft dat hulle betrek sectoren om economische groei en werksgelegenheden te ondersteunen. So, voordat die technische duivel nou ingesluit werd, heb ik gezegd dat ik stel een uitdaging aan ons wat politieke leiders is bij municipaliteiten. En vooral ook die politieke leiders waar je zo plaatje municipaliteit wat verantwoordelijk is voor de bediening van Platfontein. Dat ons regtig bietjie gaan kers opsteek by die Davekruiper municipaliteit op Appington. En daar ook vir hulle bietjie vra, hoe kan ons as ander municipaliteit ook seker maak dat ons betrek hierdie sektore om te verseker dat ekonomiese groei en werksgeleenthede geondersteun word in ons munisipale areas. So ja.
0: Baie, dankie meneer Chano, Don Lee Chano. Ek hoop vast dat die luisteraars alles in gedachte hou. En baie dankie vir die beskikbaarheid van die tijd wat u vir ons gegee het om die onderhoud met u te voer. Ek sien u daarna aan die volgende tye om met u een gesprek te hê.
1: Baie dankie, Sekwanda. Radio XKFM 107.9. Die luisteraars van Platfontein, maar dan ook speciale dank aan Salga Noordkaap onder leiding van ons PDO Miss Madeleine Brandt by monde van Madita. Dankie. Ook aan die Salga Noordkaap provinciale uitvoerende komitee onder leiding van Raadslid Nkumbi. Che, thank you so much for creating these opportunities for us as PEC members and especially young councillors like myself, dat ons op hierdie platform kan kom om te gesels met ons gemeenskappe. Die gemeenskap van Platfontein, die luisteraars, reg oor die spectrum van XKFM. Ek wil een ietsie by julle los, en dis die volgende, dat plaaslike ekonomiese ontwikkeling is nie net 'n dokument wat in 'n munisipale gebou stof moet vergader nie, Dit is ook nie die verantwoordelikheid net van die munisipaliteit nie. Dit is 'n vennootskap tussen plaaslike regering, die private sektor en elke inwoner. Groot besighede, plaaslike regering, provinsiale regering, kom van vandag af, kom ons ondersteun plaaslike besighede in Platfontein, kom ons ontwikkel ons mense van Platfontein, kom ons belê in ons gemeenskappe in daardie area, want sodoende bou ons saam aan 'n sterker en 'n meer voorspoedige Noord-Kaap. Want wanneer ons plaaslik groei, dan groei ons almal. Sekwanda, luisteraars, baie dankie. Dit was lekker om 'n onderhoud te doen, Sekwanda, in 'n mens se moedertaal. Most of the times, dan is het net die rooi taal wat moet vlieg. So was lekker om in die huizen te praat, met die huismense te praat. Goedheid en guns vir julle allemaal. En Sekwanda, laat dit nie die eerste en die laaste keer wees wat ons twee gesels sê.
0: Ek geloof nie so nie.
1: ek sien uit na die volgende keer.
0: Baie dankie vir die tyd. En geniet die naweek verder. Geniet die naweek. Mooie aand.
1: Daar zijn goed gaan, tot ziens.
0: Michelle, bye.
1: Bye.
0: Ja, bonga iwa platiwi, mkul kan hwa, let's begere, ik kan hwa. salga izi kwa ege apo fader ya inkwa izi kwe ke kwen kwa ya mwki ka kisi ka ehe municipalite ti kwe ka ehe masenhi ka uwa mgozo gani kuna oka tiye nchani nge nchaku dimi nchaku kwe nchati kwe gida kango uwa pisa khitang kwe hechi kya mhe ta nchasun pisa khati hm kisi ake nchatu to towa ya ehe wa kwe tang tang ka nchawa dhurupa kwe hm nchawa na pisa khiti kwe hm ta bisa ke tlenga na o municipality ti ho ge ta thisa ta tisa kwasa i ga ho gam ntse go ge ngong kama kama kwe bisa ke ti ma he age ya gaming o ya he age ya o wa ka nqose ke qam se tse ke khangwa ta yang him tse ge ke khangwa nga wa kya don le chano fan salga South Africa Local Government Association ta matselela ta ke kawisi se kang iklinga e ikeng ka ta mm te ya khunqa wa ka ta manera wisi sa ka ke nga e a thwisa tsoka ka ti khwasa ke municipality masin ka wantsa wa pavilion mall mall nqa qha ntsa ona salga e kan tore kula ka a thwisa ona tonga khwasa wisi se ka he awatisa ka tsike he ati mutama tama kwe abisa khete mtwan nge bisa khete wa tuli da bisa khete e gyaku ya e gyaku ya e ya se huge ta twa nge ntsan nge ya gega a o ka ka wisisi ka ha tuli twa ta matselela ta ke ngo ge da tutur ta ke sikama na chimwa ng imu ala gharado xkf mun siwa pa ni khansi ta ge hing sikama na nearly nearless ke ya programa ya ehe kana holo bisa tsi tsigi go se ka mangwa ho ta ntla ke tsenwa ke tsiki tsiki tsiklan tsikari to tsawa na mahongo ta tsimbo ang mwa ta kon khwe ke mgeer khle vika tsigdim tsigdi ta kango ta kango wa subject nwe ehe khle tsiga lungsa mki ka dole ke o ka tshe
2: Madre kama ko iwisisi e tla ke sikama nga juke kongi salga program e ke sa a tlang ko ike ke wa wealth without service da ka nene kang kam ka ke tsi demo program e ton city e ke ngotwa kam ke ka wisisi ke ngong kama kam ke ka wisisi ke wa SABC e bilongisa ka osin SABC e bilongisa ngqa a ngqa a tswa

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

0: Ewa tahinya kwe, 18 Yuli ki.
1: X-Car FM, domsi kwen una.
2: The time for the healing of the wounds has come.
3: Bring saam met die SAIK in al ons tale, hulde aan Nelson Mandela.
4: Nelson Mandela was
5: toen... Nelson Mandela transcended.
6: Hoe wou Nelson
7: Mandela?
8: Hoe wou hij toen
9: ook onawa? Ik vond het niet zo'n baka
10: van namen
11: wat... Nog zijn jederige hart.
12: Ik kan ons wijze van brengen.
13: Wila, tuma, moma,
14: lo.
15: Nelson Mandela was een
16: Sky, Hawaii, and Blue. Sky, Hawaii, and Blue.

0: Maar welkom.
1: Ik hoop om u een voortreffelijke gezondheid aan te treffen. Ons begin vandaag met een redelijk interessante opname. Dit is een Russische orkest in een Russische lokaal met een Russische pianist en een Russische dirigent. En hulle speel een Amerikaanse muziekie. Dit is mijn bijdrage tot beter verstandhouding tussen die twee bekleiers daarboven. Die componist is George Gershwin, wat hoofdzakelijk als jazz en ik wil niet zeggen lichte muziekcomponist bekend is niet, want lichte muziek, hoe omschrijven mens dit nou? Maar die ontstaan van die concert in F was op die 12 februari 1924 tijdens de uitvoering van die Rhapsody in Blue in die Aeolian Hall in New York. Een dag na die concert bel Walter Damrosch voor George Gershwin. Damrosch, denk ik, was in daardie stadium die dirigent van die New Yorkse symfonieorkest. En hij vraagt toe vir Gershwin om een klavierconcert te schrijven. Gershwin was in daardie stadium redelijk bezig. Hij was bezig om tegelijkertijd te werken aan 3 Broadway muziek blijf spelen. En hij het vir Damrosch gezegd: hou net een beetje vast alsjeblieft. In een jaar daarna, in 1925, in juli, is die eerste deel van die klavierconcert klaargemaakt. Die tweede was in augustus en die derde in september. Ons kan uiteraard net na 1 van die delen luister. En ek het besluit, kom ons speel die eerste deel. Die dirigent is Mikhail Pletnev en die pianist is so'n jaar of wat geleden se valsjoen van die week, Alexander Malofeev. Hij is nu al 23, hij is nog net zo blond zoals altijd en hij is een formidabele pianist. Hier is dan die eerste deel van George Gershwin's klavierconcert in F.

Hulle weet ook maar nie dat een mensie tussen die dele klap nie. In elk geval, dit was die eerste deel van Gershwin's klavierconcert in F. En die pianist was Alexander Malofiev. Ek oorweeg dit sommer om hom weer valsien van die week te maak. Die orkest was die Russische Nationale Orkest onder leiding van Mikhail Pletnev. Nou, een weergave van die Onze Vader. Maar het wordt in Afrikaans gesing door een Amerikaanse studentengroep. Dit is die koraal van die Missouri Staatsuniversiteit.

Indrukwekkend, denk ik. Een klomp Amerikaners met die Onze Vader en Afrikaanse verwerking daarvan. En ik denk hulle Afrikaans is voortreffelijk. Die dirigent van die koor is wel Afrikaans, maar ik kan nou om die dood niet zijn naam iewers kry nie. Dit was die gemengde koor van de Universiteit van Missouri, wat hier op tour was. Mozart het sy Adagio in E-majeur vir viool en orkest, die in Kegel 261 geskryf toe hy 20 jaar oud was. En schijnbaar was dit een alternatief vir die stadige deel van sy vioolconcert nummer 5, die 1 in A. Daar is een story dat Mozart het speciaal vir die violist Antonio Brunetti geskryf het, wat geklaard dat die oorspronkelijke stadige deel was te kunstmatig. Goeie genade, ze wonder die weer het om nie onmiddellik gepiets nie. Hier is hy, die Adagio in E-majeur vir viool en orkest, Kegel 261. Die violist is Frank-Peter Zimmerman en die orkest is die kamerorkest van die Beierse Uitsaai.

Gebed van Koos du Plessis. En dat is een verwerking door Dani Heyman. En om een of andere rede krijg ik niet die naam van die koor nie. As julle luister, stuur asseblief vir my die naam, dan kan ek het volgende Sondag noem. Om my af te sluit vandag, dis groot muziek, dis die einde van die Johannes Passie, die finale van die Johannes Passie van Bach. En ek dink dis van die grootste muziek wat al ooit geskrywe is.

Sondagoggend en oggendstemming nooi ek jou om die week met rus en skoonheid te begin. Luister na tydlose musiek van onder andere Bach, Haydn en Elgar, voor ek met Michael W. Smith sy roerende prayer for Tyler afsluit. Musiek wat nie net mooi klink nie, maar ook diep raak, dit is oggendstemming. Sondagoggend net na die sessie nuus en weer, saam met my, Tarien Oosthuizen.